0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vanochtend met toenemende bewolking te maken in Lelystad. Later vanochtend en begin van de middag valt mogelijk een beetje regen of motregen. Van het westen uit klaart het later op de dag weer op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden later vandaag best aangenaam. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang en is het nog lang aangenaam warm. Vannacht droog met lede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is het een prima zomerdag. Bij weinig wind en flinke periode met zon stijgt de temperatuur in de middag naar 28 of 29 graden. Wel is later in de avond kans op een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag is het tropisch en klam en dan ontstaan meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
3: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
2: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
4: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugdzorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vanaf vandaag met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. Vandaag blijft het lange tijd droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar de zomerse waarde van 26 graden. Daarbij waait de wind zwak tot matig vanuit het zuiden, hooguit windkracht 3 in de stad. Vanavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral vannacht trekt een aantal over en is het met 18 graden vrij klam. Morgen is het vrij onbestendig met een paar buien, mogelijk nog met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. En dan is het met weinig wind en ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het 's middags nog zomers met 25 of 26 graden. Een enkele bui is nog mogelijk, maar er is ook ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat hier en daar een kleine file in de regio. Onder andere op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Malerbroek en Veenendaal. 3 kilometer en ongeveer 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
3: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
2: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. Presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
4: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
2: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. Maar in de regio valt het gelukkig wel mee qua drukte. Wel valt er wat op de A28 richting Utrecht. Bij De Bilt stond een auto in brand. Door de bergingswerkzaamheden blijven nu twee rijstroken dicht. Vanaf Maarn een file van 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vanaf vandaag met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. Vandaag blijft het lange tijd droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar de zomerse waarde van 26 graden. Daarbij waait de wind zwak tot matig vanuit het zuiden, hooguit windkracht 3 in de stad. Vanavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral vannacht trekt een aantal over en is het met 18 graden vrij klam. Morgen is het vrij onbestendig met een paar buien, mogelijk nog met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. En dan is het met weinig wind en ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het 's middags nog zomers met 25 of 26 graden. Een enkele bui is nog mogelijk, maar er is ook ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files veroorzaken nog steeds de meeste vertraging in de regio. Er is één file die er met kop en schouders bovenuit steekt. Op de A28 Amersfoort-Utrecht file tussen Soesterberg en De Bilt. 9 kilometer en 20 minuten komt door bergingswerk na een autobrand. Voorlopig zijn er nog twee rijstroken dicht. Verder de A1 naar Amersfoort, daar file tussen Naarden en Blaricum. 7 kilometer, ongeveer 10 minuten. En tot slot de A50 Arnhem-Os, tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
4: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
3: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
5: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is langzaam maar zeker op zijn retour eigenlijk. De files worden alweer snel korter. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal nog 5 minuten. De A28 dan naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een klein kwartiertje over 8 kilometer. En voor Ravenstein viel op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Valburg om en nabij 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, in het ochtendzonnetje. En waarschijnlijk zit ik er vanavond nog. Ik zie de schepen die willen aanleggen de haven binnenkomen, en ik zie ze straks ook weer vertrekken. Ja, het is een mooi plekje aan de kade. Het uitzicht over de baai is prachtig. En je kunt hier gewoon de tijd voorbij laten glijden, zonder verplichtingen en zonder zorgen. Hoog en laag water wisselen elkaar af. Eb en vloed. En eb en vloed. Het gaat allemaal door. Helemaal vanzelf. Ik hoef verder ook niks. Dat was wel anders toen ik nog in Georgia woonde, 2000 mijl van deze plek vandaan. Ik had verplichtingen en er waren tientallen mensen die me vertelden wat ik doen en laten moest. Maar nu ben ik dus hier en ik kijk uit over de baai van San Francisco. Hier heb ik rust. Hier zou ik ooit best willen sterven. Deze kade is nu mijn thuis. En toch... Mijn uitzicht is dan wel veranderd, maar van binnen blijf ik gewoon dezelfde. Daar verandert niks. Dus het enige wat ik kan, is mijn tijd verdoen met het kijken naar het tij. Eb en vloed. En eb en vloed.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 2:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vanaf vandaag met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. Vandaag blijft het lange tijd droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar de zomerse waarde van 26 graden. Daarbij waait de wind zwak tot matig vanuit het zuiden, hooguit windkracht 3 in de stad. Vanavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral vannacht trekt een aantal over en is het met 18 graden vrij klam. Morgen is het vrij onbestendig met een paar buien, mogelijk nog met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. En dan is het, met weinig wind en ruim 30 graden, tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het 's middags nog zomers met 25 of 26 graden. Een enkele bui is nog mogelijk, maar er is ook ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio, maar op de meeste plekken is de spits nu echt aan het oplossen. Op de A12 Arnhem-Utrecht nog file tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer en 10 minuten. Verder de A50 naar Os, tussen Valburg en Ravenstein, ongeveer 6 kilometer. En tot slot nog even naar de N325 Nijmegen-Arnhem, tussen het Gelredome en Presikhaaf. 5 kilometer en bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Alleen op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is nog net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vanaf vandaag met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. Vandaag blijft het lange tijd droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar de zomerse waarde van 26 graden. Daarbij waait de wind zwak tot matig vanuit het zuiden, hooguit windkracht 3 in de stad. Vanavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral vannacht trekt een aantal over en is het met 18 graden vrij klam. Morgen is het vrij onbestendig met een paar buien, mogelijk nog met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. En dan is het met weinig wind en ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het 's middags nog zomers met 25 of 26 graden. Een enkele bui is nog mogelijk, maar er is ook ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle, tussen Epe en Heerde. De vertraging is een kwartier, het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Hear the clock ticking on the wall.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 2:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vanaf vandaag met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. Vandaag blijft het lange tijd droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar de zomerse waarde van 26 graden. Daarbij waait de wind zwak tot matig vanuit het zuiden, hooguit windkracht 3 in de stad. Vanavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral vannacht trekt een aantal over en is het met 18 graden vrij klam. Morgen is het vrij onbestendig met een paar buien, mogelijk nog met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. En dan is het met weinig wind en ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het 's middags nog zomers met 25 of 26 graden. Een enkele bui is nog mogelijk, maar er is ook ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle staat in de file tussen Epe en Heerde door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt. En op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de rest van de dag prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en de komende uren is het met 25 of 26 graden zeer warm. Daarbij waait hooguit een matige wind vanuit het westen, windkracht 3 in de stad. Vanavond wordt het onbestendig. Vooral vannacht komen geregeld buien voor, mogelijk met onweer. En met 18 graden is het vrij klam. Morgen hebben we ook nog met een paar buien te maken, mogelijk met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag komt de zon ook tevoorschijn. Met de zon erbij en weinig wind is het met ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het met 25 of 26 graden in de middag nog volop zomer. Een enkele bui is ook nog mogelijk, maar de zon maakt het van tijd tot tijd vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file in het midden van het land op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Daar heb je nu 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messelink-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 2:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is de rest van de dag prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en de komende uren is het met 25 of 26 graden zeer warm. Daarbij waait hooguit een matige wind vanuit het westen, windkracht 3 in de stad. Vanavond wordt het onbestendig. Vooral vannacht komen geregeld buien voor, mogelijk met onweer. En met 18 graden is het vrij klam. Morgen hebben we ook nog met een paar buien te maken, mogelijk met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag komt de zon ook tevoorschijn. Met de zon erbij en weinig wind is het met ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het met 25 of 26 graden in de middag nog volop zomer. Een enkele bui is ook nog mogelijk, maar de zon maakt het van tijd tot tijd vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een pechgeval op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort zijn daardoor 3 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Lelystad.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file door een vrachtwagen met pech op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort sta je bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de rest van de dag prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en de komende uren is het met 25 of 26 graden zeer warm. Daarbij waait hooguit een matige wind vanuit het westen, windkracht 3 in de stad. Vanavond wordt het onbestendig. Vooral vannacht komen geregeld buien voor, mogelijk met onweer. En met 18 graden is het vrij klam. Morgen hebben we ook nog met een paar buien te maken, mogelijk met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag komt de zon ook tevoorschijn. Met de zon erbij en weinig wind is het met ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het met 25 of 26 graden in de middag nog volop zomer. Een enkele bui is ook nog mogelijk, maar de zon maakt het van tijd tot tijd vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat ook file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Daar ben je ruim 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat een korte file op de A12... Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijshoort. Door een pechgeval heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 2:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de rest van de dag prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en de komende uren is het met 25 of 26 graden zeer warm. Daarbij waait hooguit een matige wind vanuit het westen, windkracht 3 in de stad. Vanavond wordt het onbestendig. Vooral vannacht komen geregeld buien voor, mogelijk met onweer. En met 18 graden is het vrij klam. Morgen hebben we ook nog met een paar buien te maken, mogelijk met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag komt de zon ook tevoorschijn. Met de zon erbij en weinig wind is het met ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het met 25 of 26 graden in de middag nog volop zomer. Een enkele bui is ook nog mogelijk, maar de zon maakt het van tijd tot tijd vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A28 van Zwolle naar Groningen tussen Staphorst en Zuidwolde. Door een ongeluk is de vertraging daar opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, want de spits begint met vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, daar ben je bijna een kwartier langer onderweg. De A28 van Zwolle naar Groningen is na een ongeluk bij de wijk weer vrij. Daar heb je nog een paar minuten oponthoud. Verder ontstaan er nu langzaam maar zeker veel meer files, maar de meeste leveren enkele minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radiolelystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon, en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en de komende uren is het met 25 of 26 graden zeer warm. Daarbij waait hooguit een matige wind vanuit het westen, windkracht 3 in de stad. Vanavond wordt het onbestendig. Vooral vannacht komen geregeld buien voor, mogelijk met onweer. En met 18 graden is het vrij klam. Morgen hebben we ook nog met een paar buien te maken, mogelijk met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag komt de zon ook tevoorschijn. Met de zon erbij en weinig wind is het met ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het met 25 of 26 graden in de middag nog volop zomer. Een enkele bui is ook nog mogelijk, maar de zon maakt het van tijd tot tijd vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker, ook op de wegen in het midden van het land. Maar de meeste files leveren nog niet al te veel vertraging op. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 minuten tijdverlies. Alleen op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam tussen Heteren en Ravenstein en heb je een kwartier vertraging. En je hebt 5 minuten oponthoud op een aantal wegen zoals de A6, Lelystad richting Emmeloord bij Zwifterband, de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg en de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de avondspits ook in volle gang, met op dit moment zo'n 70 kilometer file in totaal. Een paar files vallen op de A12 Utrecht richting de Duitse grens, voor 7 na een kwartier oponthoud. A28 Utrecht Zwolle voor Amersfoort-Vathorst staat 13 kilometer langzaam rijden in stilstaand verkeer, vertraging 10 minuten. Een kwartiervertraging heb je ook op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de rest van de dag prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en de komende uren is het met 25 of 26 graden zeer warm. Daarbij waait hooguit een matige wind vanuit het westen, windkracht 3 in de stad. Vanavond wordt het onbestendig. Vooral vannacht komen geregeld buien voor, mogelijk met onweer. En met 18 graden is het vrij klam. Morgen hebben we ook nog met een paar buien te maken, mogelijk met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag komt de zon ook tevoorschijn. Met de zon erbij en weinig wind is het met ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het met 25 of 26 graden in de middag nog volop zomer. Een enkele bui is ook nog mogelijk, maar de zon maakt het van tijd tot tijd vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang, met zo'n 70 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 naar 20 minuten extra reistijd. A50 Apeldoorn richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier oponthoud. En de A325 tenslotte Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort is een ongeluk gebeurd, kost je bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 25 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knappend Hattermerbroek heb je een kwartier tijdverlies. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knappend Hattermerbroek ook 25 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm, bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De afgetreden wethouders Annemieke Messeling-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Maar van machtsmisbruik was geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Het is uitgevoerd door het bureau Nekker van Naam Integriteit. Aanleiding waren klachten van medewerkers. Maar de onderzoekers keken ook naar de manier waarop Lelystad onder verantwoordelijkheid van Messeling-Dijkstra binnen de regio een eigen koers voert ten aanzien van de jeugd. Zorg, wat leidde tot wrijving met zorgorganisaties en zelfs rechtszaken. De ex-wethouders zelf zijn het niet eens met de conclusie. Zij zeggen dat ze in de tijd terecht hebben gekozen voor een stevige aanpak, maar geen grenzen hebben overschreden. En de medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. De dienst publiceert na afloop van elke maand op zijn site een overzicht van incidenten die zich die maand in de diverse gevangenissen hebben voorgedaan. De achterliggende gedachte is dat voor een dergelijke organisatie transparantie belangrijk is. En de gemeente gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. En een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de rest van de dag prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en de komende uren is het met 25 of 26 graden zeer warm. Daarbij waait hooguit een matige wind vanuit het westen, windkracht 3 in de stad. Vanavond wordt het onbestendig. Vooral vannacht komen geregeld buien voor, mogelijk met onweer. En met 18 graden is het vrij klam. Morgen hebben we ook nog met een paar buien te maken, mogelijk met onweer. Vooral later in de ochtend en begin van de middag komt de zon ook tevoorschijn. Met de zon erbij en weinig wind is het met ruim 30 graden tropisch benauwd. In het weekend is het gelukkig minder warm. Dat komt doordat de wind vanuit het westen waait. Toch is het met 25 of 26 graden in de middag nog volop zomer. Een enkele bui is ook nog mogelijk, maar de zon maakt het van tijd tot tijd vriendelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land nog vertraging op de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij 7 naar 8 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet 10 minuten vertraging. A50 tenslotte Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en Hattem. Daar staat 5 kilometer file en dat kost je ook daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven...

0: bedrijf en niks wordt gedaan. Daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechterreis ook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle voor afrit Elspeet. Een kapotte auto. Staat 4 kilometer file en de vertraging is daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Ja. Daar zijn we weer. Het is donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Tijd voor disco geweld. Oftewel Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. De aankomende 2 uur bij je. Met heel veel bekend disco-werk. Weliswaar af en toe wat aparte uitvoeringen. Zoals de opener Jimmy Bo Horn. Met zijn grootste hit. Het was echt zijn grootste hit. Naast Is It In. Het nummer Let's Dance Across the Floor. De aparte uitvoering, die Apple Scrubs remix. Wat heb ik nog meer voor je? De B&Q Band. We hebben natuurlijk DJ Cease met de Michael Zeger Band. Niet de allergrootste, maar wel een hele mooie. Gaat muziek voorbij komen van The Various, The Players Association. Te veel om op te noemen. En als bijzonderheid vanavond hebben we weer, jawel vorige week ook al, maar weer een hele lange mix van DJ Antoine. Waarom weer? Meestal doen we dat zo 1 keer in de maand. Maar weer, omdat het zijn 50ste is die hij voor mij gemaakt heeft, zijn we heel erg blij mee. Ik heb hem gehoord, hij is ontzettend goed. Dus het gaat niet alleen buiten warm worden de aankomende dagen, maar ook binnen als je speakers lekker hard zit. Want je luistert naar Radio Lelystad, het overheerlijke disco geweld. We gaan gauw beginnen. Anders gaan we in de war komen. Gaan we niet uitkomen met al die lekkere nummers die ik heb meegenomen. Goed, we gaan naar de Tramps toe. Luister even naar deze uitvoering. De Disco DJ Rework van Ben Liebrand. De Tramps met een van hun mooiste discoplaten. Meest bekende toch, denk ik ook wel. Eentje waarmee je de voetjes van de vloer krijgt. Het nummer Disco Inferno.

fillers die toch al gemaakt is. Het nummer Disco Inferno van de Tramps hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Speciale uitvoering van Ben Liebrand. En die heeft de verschillende gemaakt van dit nummer. De Disco DJ Rework. Die hoorde je hier. Ontzettend mooi. En als je je koptelefoon op hebt, ontzettend mooi. Stereo ook. Daar houden wij wel van. Hier bij Radio Lelystad. Goed. Nog maar eens een lekkere disco-klassieke draaien die we eigenlijk allemaal wel kennen. Het komt van de band The Verrest. Was eerst Chubby en de Turnpikes. Scoor je geen punten mee, dan maar de familienaam The Verrest. En de ene na de andere hit die kwam. En weet je nog wat de grootste was? Natuurlijk, Heaven Must Be Missing an Angel. Maar luister even naar deze hele mooie uitvoering.

is wel een hele speciale uitvoering van het nummer Heaven Must Be Missing an Angel. The Irresistible Angel Mix, zo wordt hij genoemd. De Barris natuurlijk hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Elke donderdagavond van 7 tot 9, even 2 uur lang back in time. En meer informatie hierover vind je op www.radiolelystad.nl. Vele lekkere muziek gemaakt, de band The Barris. Maar dit was toch wel de allergrootste disco-klassieker. Krijg je mensen niet op de dancevloer, moet je of The Tramps of The Barris draaien. Want dan komt dat wel helemaal goed. Van The Barris gaan we lekker verder met de Brooklyn Bronx and Queens Band. Oftewel de BB&Q Band. Allergrootste dit on the beat. Maar ken je deze ook? Het is wel een hele bijzondere uitvoering. The Only for DJs Edit. Wel een bekende van de BB&Q Band. Hier bij Dance Classics draaien we een speciale versie van het nummer Imagination.

superheerlijke uitvoering van een nummer wat we allemaal eigenlijk wel kennen, het nummer Imagination van de BB&Q Band, oftewel de Brooklyn Bronx and Queens Band, vernoemd naar drie wijken in natuurlijk New York, die only for DJs edit. Speciale uitvoering. Gezien de tijd, jawel, zo rond 19:30. Je weet het, elke week komt hij voorbij, DJ Cees, met een hele mooie uitvoering van een bekend en soms ook wel eens een onbekend nummer. We gaan naar de Michael Zager Band, die we allemaal kennen van het nummer The Let's All Chant, zijn grootste hit. Ja, en je zag hem niet op tv, je zag hem ook niet in de clipjes of bijvoorbeeld in de tijd bij Top Op. Maar wat zag je dan? Dat waren niemand minder dan Doris D. Jawel, van de Pins. Die zag je daar dansen. Debbie Jenner, geloof ik, hè? Niet bij dit nummer, de remix van DJ Cees. En het is een heel mooi nummer van de Michael Zager Band. Misschien zelfs wel beter dan het nummer Let's All Chant. Mooie baslijn die erin zit. Het nummer Shot in the Dark. Maar dan in de remix-uitvoering van onze eigen DJ Cees.

Classic zo rond de klok van 19:30. De Michael Zeger Band met het mooie Shot in the Dark. Precies, dankjewel. Je hebt er weer een mooi werkje van gemaakt. En nu we het toch over onze favoriete DJ's hebben hier bij Dance Classics, zometeen na 20:00 is het tijd voor een hele speciale jubileummix, zeg maar, van DJ Antoine, want het is zijn 50ste, ook voor Radio Lelystad. Hij doet dat bij meerdere zenders in Nederland, maar wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij dat dan, zeg maar, ook mogen doen. Mooie, bekende werkjes, ook eentje waar je de voetjes wel mee van de vloer krijgt, is de Players Association. Het overbekende Turn the Music Up ga je zeker met deze plaat doen. En het is een mooi 12-inch.

0: meest bekende plaat van die Players Association.
1: Ik kan het goed uitspreken.
0: Het nummer Turn the Music Up. En ook dat is wel zo'n floor filler. Het barst een beetje van de floor fillers vanavond. En vergeet het niet, zometeen na achter de jubileummix, zijn 50ste mix van DJ Antoine. En ik kan je nu al verklappen, die gaat er ontzettend lekker worden zometeen. Dat is echt eentje waarbij je het volume knalhoog moet zetten. Het volgende nummer. Geschreven door onder andere Neil Tennant, de man van de Pet Shop Boys. Het nummer is ook vertolkt door de Pet Shop Boys. Maar deze band, Eight Wonder, die scoorde er toch ook wel een aardig hit mee. Met die leuke zangeres, Patsy Kensit. Luister even naar deze uitvoering van het nummer I'm Not Scared. Eigenlijk van de origine.

een zeer fraaie uitvoering van het nummer I'm Not Scared. Op zijn Frans, j'ai pas peur. Mooi in dit nummer. De geweldige stem van de zangeres Patsy Kensit van de band Eight Wonder. En zoals ik al zei, geschreven door de heren van de Pet Shop Boys. En die hebben hem zelf al gezongen ook. Ah, kunnen we misschien ook wel eens een keertje draaien? Voor een paar weken of zo. Zijn we deze weer vergeten? Goed, we zijn toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uurtje Dance Classics hier bij Radio Lelystad. En zometeen in het tweede uur gaan ervoor zitten de jubileummix, de 50ste van DJ Antoine. En die is ook heel erg bijzonder. Er zitten zeer verrassende nummers in. Eentje die bij jou uitstekt, in ieder geval knijterhard moet draaien. Het laatste nummer van het eerste uur. Ook een bijzondere uitvoering. De Amerikaanse 12-inch uitvoering. Die Extended Remix. De meest bekende voor de meesten, denk ik toch wel, van de Human League. Naast Human, het nummer Don't You Want Me. Tot zometeen met de mix van DJ.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank

0: tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Hi, this is Barry White. And you're listening to the baddest soul jock in all of Europe. Right on.

al zeg ik dat zelf. Goed, daarmee zijn we toegekomen aan het einde van de uitzending. Dus ik ga afscheid van jullie nemen. Mooi. Ik hoop dat je weer een beetje genoten hebt van deze oudste aflevering, of uitzending moet ik zeggen, bij Radio Lelystad. Zo lang ben ik er al. Ik wens je nog een hele fijne avond. Volgende week donderdag 7 uur ben ik er weer met 2 uur disco geweld uit de 70s en 80s. En af en toe wat uit de 90s ook te horen in de mix die je net hoorde van DJ Antoine. Volgende week zal hij er niet bij zijn. DJ C's uiteraard alweer. Ik zou zeggen, geniet nog even van de avond. Blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. En graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij Hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

0: Test 2, gaat het allemaal goed?
1: Dit is Myron Mania.
0: Ja, ja, ja, we zitten er toch, hè? Het was niet de bedoeling je even te laten schrikken. Fijn dat je luistert op deze zonovergoten dag. Dat was net even een probleempje. En dat kan ik je uitleggen, want ja, vaak heb ik het af te schuiven aan de techniek, maar deze keer was ik het zelf. Ik heb hiervoor een opname gehad en daarvoor wil je natuurlijk niet op zender, zodat mensen het niet horen. En daarom ben ik vergeten om te zetten, dus ja, even een beetje een probleempje van gemaakt. Maar dat maakt niet uit, we passen het programma er gewoon een klein beetje op aan. Dus we hebben net gewoon al kunnen luisteren naar Just Say Yes van Snow Patrol. Daarvoor had je natuurlijk Another Day in Paradise van Phil Collins. En ja, dus je hoort mijn gelul ietsje sneller weer dan net, maar dan gaan we nu gewoon lekker eventjes naar het jingletje.
1: Dit is

0: Paramore met That's What You Get. En daar zit hij al lekker los mee. Ik hou wel van een lekker drumroffeltje. Dus ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Ik ga weer verder met de volgende.
1: De Piraatplaat.
0: Oh, dat is hem niet. Wauw. Die is oud. Nou ja, in de tussentijd, als ik hem er eventjes verder bij pak... want blijkbaar is het verkeerde jingletje er verder ingeschoten. Die Piraatplaat moet ik niet hebben, want dan krijg ik ruzie er verder mee. Maar ik denk dat hij op naam is ingesteld. Oh, wat zijn er allemaal met mijn petjes gebeurd? Nou, hier kom ik niet onderuit. Nou, dan ga ik wel verder. De Piraat van deze keer komt namelijk uit... 2004. Het loopje is je wel verder bekend. Every Breath You Take namelijk. Is van Sting. En het voelt ook echt alsof je Sting hier gewoon een beroerte mee aandoet. Maar hij heeft wel op het podium er verder bij gestaan. Ik kies dus voor Every... de origineel. Het was namelijk Diddy. En Diddy mogen we niet meer op de radio draaien. Dat hebben we afgesproken na al die vieze dingen die hij heeft gedaan. Dus deze heb je ook te vaak gehoord, maar maakt niet uit. Every Breath You Take van de Police.

0: Ja, dan krijg je toch gewoon zin van om dingen te gaan doen. En lekker een beetje marcheren. Je krijgt gewoon zin om iets met je dag te gaan doen. En dat komt mooi uit, want dat is een mooie segueetje naar het volgende stukje.
1: De uitgaan agenda.
0: Ja, ik moet wel even een klein beetje uitleggen. En dat gaat dus wel de hele tijd door. Er zijn wat segmentjes die altijd eigenlijk al naar voren komen. Die klinken een klein beetje anders. Want die waren daarna geëdit. Ik heb namelijk wat gemaakt als opzetje van... Hey, vind je dat wat? En ik heb een opzetje teruggekregen van... Nou, dit hebben wij bijgewerkt en zo vinden we het beter. Ook ingesproken netjes alles. En blijkbaar staan mijn ouders staan nog wel in het systeem. De nieuwe niet. Maar goed, genoeg over mij. Dat verklaart in ieder geval waarom je een beetje een robot voice hoort. Don't blame me too much. En anders hoor ik het wel. Ik ging je vertellen wat er in Lelystad te doen is. En ja, normaliter is er natuurlijk heel veel te doen. We hebben Jordaan en de Polderzaal gehad. Sowieso in de zomer komen er heel veel dingen aan. En deze heeft een klein beetje context erbij nodig. Want Jolpop. Jolpop is een festival dat al enorm... Nou ja, festival. Het is een eendaags festival. Wat al 25 jaar. Of nou, 25 edities oud is. En dat doen ze dus heel veel dingen voor. Maar dat komt er al redelijk snel aan. Dat is 11 juli. En toch hebben ze het voor elkaar weten te krijgen om nog wat talentenjachten er ver in te doen. Maar dan loop ik op de punten voorbij. Want eerst op vrijdag heb je namelijk Around the Corner. En Around the Corner, dat wordt in Corneel gegeven. En dat is een avond voor jong talent om op het podium te gaan en te proberen. Gewoon lekker, je hebt een eigen avond samen met allerlei bands. En je gaat er gewoon, het is fijnproef, je leert het vak gewoon eigenlijk kennen. En toen keek ik verderop en dacht van, maar hè? Is dat nou op zaterdag weer zo? En ja, dat klopt. Maar dan heb je dus The Road to Jolpop. En dat vond ik nog wel echt heel erg bijzonder. Want in dit geval zou het dus zo zijn... dat ze dus nog mensen gaan, of in ieder geval ex gaan recruteren... voor Jolpop. Dat is redelijk vroeg op. Ik vind het best wel knap. Dus het is een soort filter, denk ik. Of misschien gaan ze ook wel gewoon echt een Battle of the Bands eigenlijk idee. Zover heb ik me er niet in verdiept. Maar het is gratis. Dus ga vooral kijken en vertel mij hoe het was. Of misschien komen we elkaar daar wel tegen. Maar ja, omdat we dus gaan kijken naar mensen die dus in de ontwikkeling zijn... dacht ik ook... Ik pak er een plaatje bij die je niet heel vaak hoort. En kan wel de inbloem pakken van Nirvana of dergelijke. Maar die ken je al. Deze waarschijnlijk niet. Dit is namelijk Neck Deep met, tada, In Bloom.

0: Ah, While My Guitar Gently Weeps komt natuurlijk heel fijn naar de tonen van punkpop. En waarom niet? Kan al wel bij mij, Romania. Fijn dat je luistert. En ook naar Radio Lelystad. Doe je goed.
1: De dagplaat.
0: Ja, de dagplaat. En deze schoot net even wat later in, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben het lekker. We hebben het goed samen. En ik wil even met je mee terugblikken op een tijd waarbij een hele hoop nummers voorkwamen met een klein stukje rap erin. Voornamelijk in begin 2010, in die omgangsperiode, had je namelijk heel veel feat, Wiz Khalifa, feat, Snoop Dogg, eigenlijk altijd een klein stukje gereserveerd voor een stukje rap. Kan je bijvoorbeeld denken aan California Girls van Katy Perry, daar een Snoop Dogg die in één keer in voorkomt. Of dus inderdaad P van met Maroon 5. Alleen de man die ik hiervoor heb uitgekozen, die mengt dat eigenlijk samen. Die heeft het echt heel erg lekker gedaan. En ik verklap het ook een klein beetje, maar je zou er niet bij achter denken, want hij is zo ginger als het maar kan. Je weet over wie ik het heb. Ik heb het over Ed Sheeran. En we gaan luisteren naar Lego House. En het legt zichzelf wel uit met het rappen.

0: When Love Takes Over van David Guetta en Kelly Rowland. En daarvoor Lego House van Ed Sheeran. En ik zei het toch, hij kan er wel een beetje in rappen. Om heel eerlijk te zijn... Ga de belletje af hier. Om heel eerlijk erin te zijn, het gaat er namelijk over dat hij het ook zeker wel kan. Hij kan zeker wel rappen. En als het op hiphop aankomt, maakt hij er ook zeker wat van. Daar heeft hij het beeldmateriaal voor. En mocht je me niet geloven, ja, de hiphop begon toch ook gewoon een klein beetje rustig aan. Doe gewoon lekker kalm.
1: Lelystad Dance Event.
0: Kijk, deze is dus ook niet helemaal goed gegaan. Goed, Lelystad Dance Event. Normaliter heb je dus een klein beetje uitleg. Dus hierbij doe ik het nog een keer. Ik kan geen festival betalen. Ik ben maar een simpele working class guy. Ik heb dat salaris gewoon simpelweg niet. Vroeger had Lelystad dit namelijk wel. Vroeger had Lelystad Dance Tour. Zulke festivals komen hier niet meer voor. En dat is jammer, want er zijn nog wel heel veel mensen die gewoon van EDM out. En daarvoor heb ik dus in dit geval eentje uitgekozen die ik al lang had moeten draaien. Voor Nederlandse begrippen. Maar ja, af en toe een beetje house, daar hou ik van, een beetje drum en bass. En deze keer gaan we gewoon lekker hakken. I wanna see the rainbow high in the sky. Zonder verdere introductie, geniet ervan.

0: Ja, give it away, give it away, give it away. Ja,
1: ik ben een klankgat.
0: Give it away, want inderdaad, het gaat zo snel, joh. Ik moest hem even inkorten. Het is een hartstikke lang nummer. En ik heb nog dingen te doen, maar ik heb nog 10 minuten. Dus ik ga er echt heel snel doorheen voor jou. Maar dat betekent ook dat je er weer bijna vanaf bent. Dus ik hoop dat je werkdag lekker is gegaan als je nog bezig bent. Of met andere dingen. Ik hoop dat je lekker door je avond hebt heen gehad. En nou ja, voor deze keer heb ik uitgekozen Sum 41. So am I still waiting for voor het standje plankgas.

maar eentje voor je klaarstaan. Hele andere kant op, maar ook een heel belangrijk nummer. We gaan luisteren naar Drops of Jupiter van Train. Zo, ik kan het slaap gebruiken. En ik hoop jij ook. Goedenavond.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.

0: And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen... nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.